0: Sound of Summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners zijn daar geëvacueerd. De lokale overheid zet de vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities. Given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
3: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. En de lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van Crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond de Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Volgens de Italiaanse overheid dateert het schip vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar een site van deze omvang is erg bijzonder. En de gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbaar omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: In Peru zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Er vielen ook 4 doden. 4 gewonden liever. Het zou gaan om de inzittende van een minibus die zou achteraan ingereden zijn op een stilstaande vrachtwagen. De chauffeur van de bus zou die te laat hebben opgemerkt. Bij de slachtoffers zijn ook kinderen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En op het tennistoernooi van Toronto is Aryna Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. Ze verloor de wedstrijd tegen Ekaterina Alexandrova in 3 sets. Het werd 7-6, 4-6 en 6-4. Sabalenka is de huidige nummer 1 van de wereld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 6 uur 14 nieuws met Shema Saisai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 jaar gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
1: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Ook in de regio rond Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
0: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra was op zich wel tevreden.
3: Ik denk dat we trots moeten zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit te brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: Gisteravond speelden ook Sint-Truiden en Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week krijgen we dan opnieuw 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
1: Er is hier iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In de provincie Luxemburg is het zomerkamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat tientallen kinderen ziek zijn geworden. De oorzaak is nog niet duidelijk, mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag al naar huis. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
0: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Gisteravond speelden Sint-Truiden en Lommel 1-1 gelijk, nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. Aanvaller Judrik Puppe zag dat er meer in zat.
3: De 1-1 kwam al redelijk snel, dus dan denk je van ja, die 2-1 zal ook wel komen. Maar die bleef dus uit in de afgekeurde goal. Het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag.
0: Eerder gisteravond speelde Standaard en Cercle Brugge ook 2-2 gelijk. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is Oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2, nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week halen we dan opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Evelien de Bakker.
5: Laat die zomerse temperaturen maar komen en geen zorgen op zondag. Ik denk dat dat nog het belangrijkste is van allemaal. Nu met Swedish House Mafia.
4: The official sound of summer. M&M.

0: geen zorgen op zondag. Dat is wat we nodig hebben natuurlijk om 6 minuten over 7. Een hele goede morgen. Het wordt een prachtige zondag. Je weet het nu al. Je kijkt naar buiten en de zon vindt zeer zacht zijn weg richting jouw mooie ochtend. En het is echt een prachtige ochtend, ook voor mezelf. Ik zit echt vol met energie. Ik weet niet hoe het komt. Ja, stiekem weet ik het eigenlijk wel. Want ik denk dat ik vooral energie gisteren heb getankt. Want ik ben een dagje naar Peridaisa geweest en echt waar, ik ben helemaal betoverd. Het was zeer warm, het was zeer gezellig. Onder andere in Edenia, dat is echt super mooi. Dat is zo'n grote overdekte tuin. Een hele grote serre en echt de diertjes komen naar je toe. Het was zeer leuk, ik word altijd warm van dieren, je kent mij natuurlijk. Dus ja, ik ben een zeer gelukkig mens op deze zondagochtend. Ook al is er maar 4 uur en een half geslapen, we zijn er klaar voor. En we doen dat samen natuurlijk. Dat is de deal bij M&M Throwback, jij en ik. En je mag vooral ook laten zien in de app van M&M dat jij er ook bij bent. Dus, een foto, een berichtje van de status van de zondagochtend. Of een simpele goeiemorgen. Je weet, ik word er zeer blij van. We gaan elkaar blij maken. Dat is de deal. Nu ook met Paul Simon. Goedemorgen.
1: M&M. Wakker met de...

Dat is M&M Throwback. Dat is wakker worden op zondagochtend met Digidex en Eva Droveren. M&M. Kwart over zeven op deze prachtige zondagochtend. Het is 9 augustus vandaag en vooral ook een dag waar het zeker 31 graden gaat worden. En je weet het, ik ben een ultiem zomerkind, dus ik word daar absoluut heel gelukkig van. Het is vandaag bij ons thuis ook met een barbecue, dus dan zit het helemaal snor natuurlijk. Als dan de vleesjes goed gebakken zijn, ja, dan ben ik helemaal verkocht. Ik was ook echt helemaal verkocht toen ik de stories van M&M aan het bekijken was. Want DJ Laura Govaerts die was gisteren on the beach. Letterlijk en figuurlijk op het festival. Maar ook met de voetjes op het zand en in het strand. Dat is zeer mooi meegenomen en zeer leuk gezien ook. Als je uitzicht hebt op David Guetta. En ik kan je beloven, check die Instagram stories. Want het is meer dan de moeite. Maar echt cutie, David Guetta. Was echt zo heel vaak interactie aan het zoeken met het publiek. Heeft echt iedereen, ja, bijna persoonlijk bedankt. Dat zag er ook zeer goed uit. Zeer hoog op zijn podium. En wat ook nog zeer leuk is, op een bepaald moment is er Waar is Wally? Je kent dat sowieso. Er wordt een man ergens in een nek van iemand gestoken. Dus die zit echt boven het publiek. En die begint te applaudisseren, maar zo echt heel gefaseerd. Zoals de Noren deden met het WK voetbal. En David Guetta was aan het meedoen, maar dan al klappend. Het is zeer moeilijk om uit te leggen, maar je moet het gewoon bekijken. En dat kan natuurlijk via de Instagram van M&M. Laura Govaerts heeft gestraald en straalt op dit moment nog altijd, denk ik. Gewoon omdat ze diep in de ogen van David Guetta heeft kunnen kijken. Nu straal jij ook, want dit is Lost Frequencies. To anywhere I flow, sometimes I believe

0: vanavond op de Lokerse feesten. En ik ben aanwezig. Ik ga in het publiek staan. Ik ga supporteren en vooral heel veel springen en dansen, denk ik. Maar waar ben jij? Laat je maar eens zien in de app van M&M. Het is nog redelijk magertjes. Dus jouw berichtje zeer welkom. Wie is er wakker met de bakker? Laat maar zien.
1: M&M Throwback.
2: Terug in de tijd met de grootste hits.

Miss me when I'm gone. Heerlijke kapzang. Ik heb het ooit gekunnen en nu niet meer. M&M. De stralende Anna Kendrick, die wordt vandaag 41. Ik vond het wel, ik verschoot daar even van. In mijn hoofd, dat is natuurlijk de actrice die je ook ziet in Pitch Perfect. In mijn hoofd is die nog altijd zo begin de 20. Ik heb dat ook met Avril Lavigne. Ik denk ook nog altijd dat die begin de 20 is. Maar dat is ook een harde realiteit dat het niet zo is. Maar goed, het is vooral 4 minuten voor 7:30 op de zondagochtend. We zijn met een beperkter groepje, heb ik de indruk, op deze zondagochtend. Normaal gezien zit de inbox van de M&M-app echt ramvol. Maar echt ongezien. Nu, het valt mee. Maar kijk, dan is het beste gezelliger. Onder andere een foto van Kobe. En dat is zeer grappig, want hij is net een... Ja, ik weet nu niet of het een camionet is, of een wagen, of een mobiloon misschien. Maar hij is net ingestapt en de twee vrienden op de passagierszetel die liggen te slapen. Goedemorgen, we gaan richting de autocross in Herstappen, stuurt hij. Pedro laat ook weten, goedemorgen, ik luister mee. Lekker genieten van de leuke muziek. Veerle Rossiers, die is er ook weer bij. Oh, en die heeft weer een hele nieuwe lading aan pleegkatjes. En ze zijn super schattig. Ze zijn nog een beetje bang, maar het is wel super schattig om te zien op de foto's. Maar Veerle gaat helemaal in orde komen, hè, dankzij jouw lieve zorgen. En Tineke van den Branden die stuurt ook nog een goeiemorgen door. En dan weet je...

0: de logische verwarring met Kid Cudi en David Guetta. Want die hebben natuurlijk samen een nummer gemaakt, Memories. Maar het is deze Day and Night op jouw zondagochtend. Het is 7:30. En je weet het, je luistert naar M&M Throwback en dat is altijd het moment dat we volledig vastpakken en misschien wel ver teruggaan in de tijd. Zo ver dat ik even zeer hard moest rekenen als ik het jaartal 1986 zag. Want het is dus exact 40 jaar geleden dat Queen het laatste concert met Freddie Mercury heeft gegeven in Engeland. Dat is toch insane dat dat al 40 jaar geleden is. Je kent die nummers van Queen. Je kan ze bijna allemaal meezingen. Dus dan weet je hoe diep dat die bende in jouw hart zit. En in jouw throwback-herinneringen, sowieso. Ik denk dat deze misschien wel de leukste is van allemaal. En het past ook nog perfect bij het berichtje van... Ik moet even scrollen, want er zijn ondertussen heel veel berichten weer binnengekomen in de app van M&M. Goedemorgen allemaal. Jessie, die heeft een berichtje gestuurd. Dit moet ook gebeuren. En ze heeft een foto doorgestuurd van een rode stofzuiger. En al het grief dat in haar living staat, een beetje omhoog. Lieve Jessie, deze is voor jou.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: M&M Throwback.
1: Evelien de Bakker.

0: Je mag het. Je mag helemaal losbreken op deze Queen. En zeker op jouw zondagochtend. M&M. Throwback Takeover. En zeker ook op dit moment. Want je mag de app van M&M volledig afbreken met jouw throwback song. Je krijgt één kans hier in de uitzending. Dat is altijd vlak voor 8 uur. Dat jij een throwback song mag kiezen. En dat mag er eentje zijn. Met een verhaal aan. Zeer graag zelfs. Dat zijn altijd de leukste natuurlijk. Een goede song uit de teens, uit de nillies, 90s, 80s, misschien zelfs nog dieper. Jij beslist. Eén titel, één artiest. Laat maar komen. En wie weet komt jouw song op de radio zometeen.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
4: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
3: Johnny Castle.
5: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
6: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
7: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
5: Nu op VRT Max.
8: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: M&M Throwback.

Robin with Every Heartbeat. We gaan een prachtige zondag tegemoet. En ook volgende week gaat het op basis van weer natuurlijk een zeer mooie week worden. Het gaat stralen, het gaat warm worden. Met ook natuurlijk die zonsverduistering van komende woensdag. Daar is nog altijd heel veel over te doen. En logisch natuurlijk, want het gaat echt nog ja, zeker 60 jaar duren voor we die anders terug kunnen zien. Dus het is wel insane. Zeker en vast. Dus als je nog niet zo'n eclipsebrilletje hebt, zeker nog scoren. Ik moet er zelf ook nog eentje scoren. Dus, maar dat komt helemaal goed. Volgende week zit je ook zeer goed bij M&M, want je wordt volgende week wakker met Robin Keijaert. Anke Goerge is er vanaf 2 uur en daarna vanaf 6 uur ben ik er voor jouw heerlijke avond bij M&M. Maar ik wil nog even de focus leggen op volgende week, want vrijdag is het de allerlaatste uitzending van onze DJ Brahim. Dus het is de laatste week genieten tussen 10 en 2 van Brahim, voor hij naar Radio 2 gaat. Dus ik wil nog een kleine oproep doen. Nu vrijdag, we gaan hem echt overspoelen met berichtjes, toch? Dus als je dit hoort, al jouw berichtjes voor Brahim, ik zou zeggen, spaar ze voor vrijdag. Dan kunnen we hem echt overspoelen met heel veel liefde. En die man, ik weet het, hij gaat hier in tranen vertrekken. En wij allemaal. Allee, wij gaan niet vertrekken, maar wij gaan hier allemaal in tranen staan. Omdat we onze dikke vriend moeten naar de overkant gaan. Maar kijk, we gaan er nog een zeer leuke week van maken. En zeker met DJ Brahim erbij. Dus mis hem niet, zijn laatste week hier op M&M tussen 10 en 2. M&M. The official sound of summer.

0: Coming met Ellie Goulding en Burn.
1: M&M. Throwback Takeover.
0: En ook met de berichtjes van songs die hier binnenkomen. Jouw Throwback Takeover met Sean Serneels, die een zeer goede suggestie heeft gedaan. 112 met Dance With Me. En ik heb net ontdekt trouwens waar 112 vandaan komt. Blijkbaar hebben die een contract getekend in hotelkamer 112, die mannen. Echt waar, heb ik net opgezocht. Ik vond dat een zeer leuke ontdekking.

0: vanavond op VRT 1.
1: Kom, de galamatch, voorzitter. Tegen wie gaan wij nu spelen?
2: Tegen de top of the bill, hè, papal. Le diable rouge.
1: De rode duivels?
0: Op VRT 1 vieren we feest met FC de Kampioenen 2, Jubilé General. Op VRT Canvas wordt het zweven tussen liefde en pijn in de serie Mixtape. En op VRT Max staat het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers klaar. Veel kijkplezier straks.
3: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Met Jannick Aert.
5: Er is een dode gevallen op een festival. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden gisteravond op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is nog niet duidelijk hoe de man daar is gestorven, zegt de burgemeester van Hoogstraten.
6: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
5: De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn zomerkamp in de provincie Luxemburg vroeger stopgezegd dan voorzien. En dat omdat tientallen kinderen ziek zijn geworden. Mogelijk gaat er ook een virus rond. Niemand zou er erg aan toe zijn, maar de Giro kan het kamp niet voortzetten omdat er gewoon te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal nog tot dinsdag duren en de groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag dus al naar huis. In Schouwerbeek in Brussel is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de Brusselse brandweer.
7: De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
5: In het voetbal heeft Union gisteravond de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra was op zich wel tevreden.
8: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit te brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
5: Ja, gisteravond speelden ook Sint-Truiden en Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1 gelijkspel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is OA Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OA Leuven na strafschoppen met 3-2 nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag bij zo'n 32 graden. De komende dagen iets minder warm wel, maar tegen de tweede helft van volgende week halen we opnieuw 30 graden.
9: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
0: Evelien de Bakker.
3: Dat wordt plakken en zweten vandaag met die hoge temperaturen. En nu ga je het ook al een beetje voelen. Sorry, maar dankzij Rihanna, Calvin Harris.

dit jaar zijn debuut gemaakt. Op de podia van Tomorrowland. Ja, de mainstage uiteraard. Waar zou een man als Calvin Harris anders moeten terechtkomen? Jij nu zeer welkom op jouw zondagochtend. Dit is M&M Throwback. We gaan terug in de tijd met de leukste songs. Nu ook met Will Smith.

in de startblokken voor een prachtige zondag. Met veel zon, met warme temperaturen. Laat maar komen. En dan krijg je die Black M nog eens hier in M&M Throwback. En met Sur Maroute.

0: als je vandaag een druk weekend hebt, in de zin van de laatste dag is het drukste, dan ga je op heel veel plaatsen echt goed zitten. Want Suikerhoek bijvoorbeeld is de laatste dag vandaag. Dat is met een Clouseau, met Suzanne en Freek, Luna. Ook met Aaron Blommaert die daar op het podium gaat staan. Je weet het ondertussen al, de Lokerse feesten. Het is daar ook de laatste dag. En eindelijk is de dag daar dat ik naar de Lokerse feesten kan gaan. Dat is bij mij in de buurt, dus dat is altijd zeer leuk om daar naartoe te gaan. En het is echt een beetje Tomorrowland in het klein. En daarom ga ik ook met heel veel enthousiasme vanavond kijken naar, en vooral ook dansen, naar DJ-licious, Henri PFR, Lost Frequencies en ook Netsky gaat erbij zijn. Bij Dranouter staat onder andere Stella Sue op het podium. En gisteren was ook wel heel bijzonder. Je gaat het online misschien ook wel zien passeren. Op het Ronquière Festival stond Pommelien Thijs op het podium. Dat is heel bijzonder, omdat, ja, heel bijzonder. Dat is ja, natuurlijk een op- en top Vlaamse artiesten op een Waals podium. En dat is toch niet zo evident met vooral, of eigenlijk alleen maar Nederlandstalige nummers. Maar ze heeft dat zeer goed gedaan. Ik heb echt gelezen online van très chouette, femme en zo van die toestanden. Ja, sorry, ik kan echt niet zo goed Frans. Maar als iemand heel Wallonië kan inpakken, dan is het wel Pommelien Thijs. En gisteren heeft een David Guetta ook Zeebrugge helemaal ingepakt. Want hij was on the beach. En dat is effectief, je staat met je voetjes in het zand en je kan kijken naar David Guetta en dansen. Je kan dat ook meevolgen via de Instagram stories, want DJ Laura Govaerts is daar geweest met haar mama. En dat is echt, dat is een duo, man. Dat is ongezien, echt waar. Die mama is echt, ja, die gaat hard. Dat is zeer leuk om te zien. Dus ga het vooral ook checken via de Instagram van M&M. En ik neem je al even mee, want een David Guetta, ja, dat is met heel veel interactie. Zeker omdat hij zo dicht staat bij het publiek. En natuurlijk heel veel amazing momenten.
1: Thank you. All of you.

0: Mieke die stuurt. M&M. Ik was ook bij David Guetta, maar vandaag met de vroege als thuisverpleegkundige, dus het piekt enorm. Maar het was wel serieuze moeite. Ik kan het mij voorstellen. Ik zeg het, als ik die beelden zie van DJ Laura Govaerts, lichtjes jaloers. Maar dan weet je dat je, als hij volgend jaar opnieuw komt naar Zeebrugge, je weet maar nooit, dat je dat dan echt, echt zeker moet meepikken. Ik noteer het ook in mijn agenda, in mijn hoofd, bij deze. Maar nu moeten we dringend naar M&M 1000 Unlocked. De makkelijkste opdracht, het makkelijkste examen dat er bestaat op een zondagochtend. Want het enige dat je moet doen, dat is mij laten weten welke song jij wil horen uit de M&M 1000. En je gaat dat niet doen met een titel of een artiest, maar wel met een getal. Je denkt van, hoe werkt dat dan? Ah, wel, zeer simpel. Jouw getal gaat ervoor zorgen dat ik naar de lijst ga van vorig jaar, jouw getal daar gaat zoeken en welke song dat er op die positie stond, die ga ik draaien. Dus laat maar komen die getallen in de app van M&M.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japan.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Okay.

0: Heel leuk berichtje van Jeromeke. En die stuurt 737, omdat dat mijn lievelingskoe is met foto. Ah, dat was net een nummer uit 2025, dus past niet helemaal in M&M Throwback. Maar Nathalie, to the rescue, want zij heeft 773 doorgestuurd.
1: 773.
0: Komt zeer hard in de buurt bij 737. En dan is dan deze, Losing My Religion van R.E.M. 737 is trouwens Berre met How Beautiful This Life Is. Gewoon, ter info.

0: R.E.M. Losing My Religion. Zometeen een dubbele portie magie op jouw zondagochtend. Je kan het misschien gebruiken. En het is nog zomers ook, met Magic in the Air van Magic System. Ben er nu al klaar voor. Maar eerst is het 8:58. Goedemorgen Yannick, wat zijn de hoofdpunten van het nieuws vandaag?
1: Wel, er is een dode gevallen op de camping van de Antilliaanse feesten. De man van 37 die stierf in zijn tent op die camping, maar het is wel niet duidelijk hoe de man is gestorven. De Giro van Zulten stopt zijn kamp in de provincie Luxemburg vroeger dan voorzien, omdat tientallen kinderen ziek zijn geworden. Het komt wellicht door een virus dat er rondgaat. De groep van zo'n 170 kinderen komt vandaag dus al naar huis. En in het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Sint-Truiden en Lommel speelden 1-1 gelijk. Bij Standaard en Cercle Brugge werd het 2-2. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws. 170 kinderen komt vandaag dus al naar huis. En in het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Sint-Truiden en Lommel speelden 1-1 gelijk. Bij Standaard en Cercle Brugge werd het 2-2. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.

0: Zo klinkt je zomerzondagochtend exact goed met Magic System en Magic in the Air. En als daar aansluitend nog zeer mooi weer bij komt, ja, dan zitten we helemaal goed, hè, Sabine?
1: Ja. Goedemorgen, Evelien.
0: Goedemorgen, Sabine. Ja, het ziet er mooi uit, hè?
1: Ja, er zijn meer wolkenvelden dan gisteren. Dat wel. Afgewisseld met opklaringen. En boven Frankrijk zitten een paar buitjes. Dus misschien dat we in de loop van de dag ook een paar buitjes krijgen vanmiddag, als er wat meer stapelwolken komen. Maar dat is zeker niet overal. En de kans is ook niet al te groot. Met kans op een donderslag misschien heel lokaal. Ondertussen temperaturen die nog hoger klimmen dan gisteren. Dus het gaat vlot richting 30 graden. En lokaal kan dat nog iets meer zijn. Voor de kuststreek en de Hogevenen een 26 graden. Met na de middag voor de kust ook wel een verkoelende zeebries. En in het binnenland blijft dat een zwakke wind uit het zuiden. Vanavond en vannacht wordt het dan vrijwel helder. Minimaal tussen 15 en 20 graden. En morgen krijgen we eerst veel zon, maar rond de middag komen er meer wolken opdagen. Dat is een storing die passeert. Daar zit weinig of geen neerslag in. Misschien na de middag een beetje gedruppel, maar blijft grotendeels droog. En de zon zal er ook nog wel geregeld doorkomen. Temperaturen dan rond 27 of 28 graden, nog 30 graden voor het zuiden van het land. Dinsdag veel zon tot 27 of 28 graden. En daarna wordt het alsmaar warmer voor woensdag, donderdag, vrijdag volop zon. En dat met temperaturen boven 30 graden. Dus dat worden hete zomerdagen.
0: Hete, zweten en plakken. We komen eraan. Ja.

0: Dankjewel, Sabine.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. M&M.

dansen en blijven dansen met Lady Gaga. M&M Throwback. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent, maar ex-president Barack Obama van Amerika, die heeft heel vaak dat hij zo van die playlisten online gooit, waar dan je dus zelf van kan genieten. En deze zomer heeft hij dat ook gedaan. Dus hij heeft echt een zomerplaylist 2026 toegevoegd. En als je dus zelf even geen inspiratie hebt, ik zou zeggen, zet die man zijn playlist eens op. Dat is echt, dat is zo leuk om te zien. Om ja, gewoon te weten naar wat luistert Barack Obama. Ik vind het heel cool. Het is ook van alles door elkaar. Ik heb er ook songs door ontdekt, dus dat vind ik dan ook weer altijd leuk. Maar deze die ken je natuurlijk. Ray met Where Is My Husband staat redelijk hoog in Barack Obama's Summer's Playlist. Deze, die ken je ook. Helemaal iets anders. Coldplay met Charlie Brown. Vind ik echt een van de leukste intros ever. Een song die ik dan weer heb ontdekt, die ik eigenlijk nog niet kende. Dit is de combinatie van Mumford & Sons en Hozier, Rubber Band Man. Die had ik een beetje gemist, maar ik vind het echt een leuke song, man. En deze, ja, hier ga ik helemaal wild op. 100% M&M Throwback natuurlijk. Dit is The Police, Message in a Bottle.

Een favorietje van Barack Obama. Is wel een cool weetje natuurlijk. The Police en Message in a Bottle. Ik heb nog een tip voor jou op deze zondagochtend. Maar het is voor jouw zondagavond. Dat is al goed vooruitkijken. En al goed voorbereid zijn op de zondag. Want elke zondagavond hoor je hier van 9 tot 10 de nieuwe radioshow van Dino. En Dino, dat is onze jongste telg bij M&M Start to DJ. Zij heeft dat gewonnen dit jaar. Een plek gescoord op Tomorrowland. Heeft daar gedraaid en natuurlijk ook haar eigen radioshow hier op M&M. Heel de zomer lang. Dus vanavond zeker intunen en geef haar...

0: wakker worden met de leukste songs ooit. Je doet het hier met M&M Throwback in jouw weekend. Ik heb ondertussen ook een kleine vraag. Het gaat zeer snel gaan, maar wie herkent er dit geluid van een halve seconde? Ja, het was heel snel, hè? Maar ik beloof je, straks na 9 uur krijg je de volledige versie. En als jij weet welke song dit al is, high five. Dan zijn we echt dikke vrienden. Vooral omdat het ook een nummer is uit mijn favoriete tijdperk. En als je al vaker hebt geluisterd naar M&M Throwback, je weet welk tijdperk of welke 10 jaar dat zijn. Het is voor zometeen, na 9 uur.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.
0: Hey, goedemorgen, het is 9 uur.
9: 14 nieuws.
0: Dat krijg je van Jannik Aerts.
10: Er is een dode gevallen op een festival. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man overleden is, vertelt de burgemeester van Hoogstraten.
11: Er is hier iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
10: De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn zomerkamp in de provincie Luxemburg vroeger stopgezet dan voorzien. En vooral omdat tientallen kinderen zijn ziek geworden. Mogelijk gaat er ook een virus rond. Niemand zou er erg aan toe zijn, maar de Giro kan het kamp niet voortzetten omdat er gewoon te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren, maar de groep met zo'n 170 kinderen komt dus vandaag weer naar huis. In Schaarbeek in Brussel is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vertelt de Brusselse brandweer.
12: De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
10: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn er ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Ook in de regio rond Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Met voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. De trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede uiteraard veel beter.
13: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben, dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken, zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
10: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond dan weer 1-1 gelijk. En bij Standaar en Cercle Brugge was er ook een gelijkspel. Daar werd het 2-2. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag bij zo'n 32 graden. De komende dagen iets minder warm, maar tegen de tweede helft van de week halen we wel opnieuw 30 graden.
14: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M. M&M Throwback.
15: Evelien de Bakker.
0: Daarnet 1 seconde van de song. Nu krijg je hem zoals beloofd helemaal. Het was die van Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and a Beat.

0: Ik vind het heerlijk dat sommige songs echt een heerlijke throwback kunnen maken. En dit is misschien wel het beste voorbeeld van dit jaar. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. En die krijg je natuurlijk hier in M&M Throwback op jouw zondagochtend. Je weet het ondertussen al, ik heb straks een barbecue. Dan ga ik feesten op de Lokers feesten. Maar ondertussen... ga ik het absoluut niet kunnen laten om met mijn gsm op de app van VRT Max te klikken en te kijken naar de Tour de France Femme. Want het is de allerlaatste rit en er gaat nog zoveel gebeuren. Er is nog zoveel spanning. Dat is het leuke aan die vrouwenkoers. Want bij de mannen was het natuurlijk Pogacar en we wisten het heel snel. Maar nu, het is zot spannend. Het is lang een driesterrijd geweest tussen Vollering, Nibia Doma en Reusser. Op dit moment is er een felle tweestrijd bezig. Want gisteren was er een rit. Ik had verwacht dat het voor de vluchters was, eigenlijk iedereen. Maar het is toch een battle geworden voor die gele trui. En natuurlijk de ritzege tussen de klassementsvrouwen. Ik ga je even meenemen samen met Ruben van Gucht en Ine. Naar de rit van gisteren.
1: We zijn begonnen. En Nibia Doma niet onmiddellijk mee. Dat is toch niet met veel overschot en heeft eigenlijk ook het geluk dat Longoborghini dit dicht rijdt. En nog eens Vollering. En nu moet Longoborghini een gaatje laten. Die heeft Ridderhof misgespeeld om dat gat te dichten. Nibia Doma vertikte dat.

Vollering deed het wel, alsjeblieft zeg. Ze heeft de gele trui overgenomen van Nivea Doma, heeft ook de rit gepakt. En dus dat betekent dat het nu vol een bak spanning is. Want je hebt Demi Vollering op nummer 1 en Nivea Doma op 8 seconden dat ze volgt. Dus je weet het dat het een fantastische strijd wordt. En die wil je absoluut niet missen. Ga ik persoonlijk ook niet missen. Ik ga heel de tijd met mijn gsm onsympathiek zitten kijken. Maar het maakt me echt niet uit. Om 3:55 kan je het volgen via VRT1 en ook via VRT Max. En natuurlijk heel de tijd via Sporza krijg je de updates doorgestuurd. En natuurlijk is er ook de laatste dag, de laatste wedstrijden in de eerste speeldag van de Jupiler Pro League. Het seizoen is daar teruggestart met de eerste wedstrijden die eraan te komen van vandaag om 2:30. Met Gent tegen KV Mechelen, ook Charleroi tegen OH Leuven om 4:00. En Zulte-Waregem ook om 4:00 tegen Genk. Heel het overzicht en alle updates rond de sport liever, dat kan je volgen via Sporza.

altijd zo gelukkig van Fleetwood Mac. Dikke merci om die te draaien. Zeer graag gedaan, Nienke. Daar doe ik het voor. Deze week was er trouwens heel veel te doen rond Ariana Grande. Ik weet niet of je het al hebt gevolgd of heb je dingen online zien passeren. Maar vorige week vrijdag is haar nieuw album uitgekomen, Petal. Dus er was echt wel de verwachting, amai, die gaat een nieuwe tour aankondigen. Ze gaat misschien ja, nog eens naar België komen. Zou ook wel heel fijn zijn, want nu is ze op dit moment ook aan het toeren. En het dichtstbijzijnde dat ze gaat komen, dat is in Londen. De Eternal Sunshine Tour. Maar ik ga direct alle verwachtingen al kunnen wegnemen, want ze heeft aangekondigd een paar dagen geleden dat ze een pauze gaat nemen. Hadden heel veel mensen niet verwacht. Maar het komt vooral omdat er heel veel kritiek komt op het, ja, het uiterlijk van Ariana Grande. Er wordt heel veel gezegd van ja, ze is te mager, ze ziet er ongezond uit. Maar op een bepaald moment heeft Ariana Grande ook tijdens een concert een 4 minuten lange speech gebracht. Het helemaal uitgelegd en ook gezegd van kijk jongens, het is iets waar ik zelf voor heb gekozen. Het is een plan dat ik lang geleden in stilte heb gemaakt. En ik heb het wel overwogen en ik heb het vol vertrouwen genomen. Soms hebben mensen een pauze nodig. Dat in een langere versie uiteraard, maar daar komt het wel op neer. En zeer terecht natuurlijk dat Ariana Grande de grenzen voor zichzelf stelt. Pauzeren,

0: Dat is Eminem Throwback. De leukste songs ooit. Allemaal bij elkaar tussen 7 en 10 op zaterdag en zondagochtend. Met zometeen een nummer van Christina Aguilera. En ik twijfel altijd, is het nu 90s of Nelly's?
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar 17,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Ik heb geen idee of je dit online al hebt gezien, maar ik heb me echt kapot gelachen. M&M. Goedemorgen. Want er zijn beelden viraal aan het gaan van Timbaland. Jawel, de Amerikaanse producer. Echt op TikTok, het is insane. Het is een optreden op een Pools festival. Het is van vorige week al, maar echt, ik kan er gewoon niet naast kijken. Dus ik moest ze delen. Want Timbaland staat op het podium. En je weet het natuurlijk, ja, dat is een producer. Die heeft met heel veel artiesten samengewerkt. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een Nelly Furtado voor verschillende songs. Maar het ding is, ja, die stemmen die stonden niet op het podium. Dus wat deed hij? Hij speelde gewoon de song af. En hij deed het minimale. Gereduceerd tot hij zei alleen maar ei. Het is echt waar. Het is echt waar. Je moet dus zeer goed luisteren. Vooral met die song van Timbaland en van Nelly Furtado, sorry. En ook van One Republic, Apologize. Het is echt lachen. Dus die ei, dat is live, hè? Sorry, maar ik ga echt kapot. Het is gewoon geniaal. Allee, ja, het is dramatisch, maar het is ook echt geniaal. Die beelden, je moet ze herbekijken als je ze nog niet hebt gezien. Het is heel grappig. Ik zou mezelf zeer ongemakkelijk voelen op het podium als ik alleen maar ei aan het zingen ben. Maar hij hield de sfeer erin, hoor, Timbaland.

Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me. M&M. Nu zijn we meer dan klaar voor het leukste decennium van allemaal, de teens. Concreet gaan we terug van 2010 tot eind 2019 met de meest fantastische songs. Nu met eentje van Train. M&M.

0: we blijven in de 10 zitten.
1: Tonight.
0: Tot 10 uur. Dat is het zeer simpel uitgelegd. En Magali is er al helemaal klaar voor. Vindt dit het leukste half uur van M&M Throwback? Snap ik. Nu ook met

0: at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Wie heeft er zin om naar de zomer van 2014 nog eens terug te gaan? Deze onlangs teruggevonden op TikTok en geparkeerd voor Eminem Throwback uiteraard. Dit is er eentje van Anders Nielsen.

gestuurd. Amai, maar zo lang geleden deze. We zijn onderweg naar Frankrijk en dit doet deugd. Anders Nilsson, Salsa Tequila. Het is echt grappig hoe hij al die namen en woorden gewoon door elkaar gooit. Madrid, Chihuahua, por favor. Je moet die lyrics maar eens opzoeken. Het is echt lachen. Dit is 10 tot 10. Louis, die is er ook al bij. Die is keihard aan het werken. Vertrekt straks met de vrachtwagen richting Duitsland. Succes nu met The Opposites erbij.

Janne laat weten. Opgegroeid liever met de teens, dus zeer gelukkig hiermee. Ja, dat is een beetje teruggaan naar de jongeren zelf. Met ook Billie Eilish en Bad Guy. En deze vond ik ook al heel lang geleden. Nog eens richting Malibu. En dat met Miley Cyrus.

Ine, zeer geluk met deze. Dat was oprecht al lang geleden. Miley Cyrus met Malibu. We kunnen weer zweven, we kunnen weer dromen over de zomer. En we moeten niet dromen natuurlijk, want straks weer meer dan 30 graden. Straks vanaf 10 uur ook de Ultra Top 50. Eerst nog deze

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I want you to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
6: What's your favorite part?
7: Extra cheese.
8: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
9: Of sex.
5: Op de minst romantische nacht van het jaar.

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
2: Hele goedemorgen, het is 10 uur.
1: VRT Nieuws.
2: Krijg je van Jannik Aert.
3: Een gyrokamp stopt door veel zieke kinderen. Tijdens het kamp van de Giro van Zulte in de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden, mogelijk door een virus. Niemand is renners te gaan toe, maar omdat er dus vele zieken zijn, kan dat kamp niet meer doorgaan. Het zou normaal nog tot dinsdag duren voor ze thuis raken, maar de 170 kinderen die komen nu vandaag al naar huis. In Schaarbeek in Brussel is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de brandweer.
4: De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
3: In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een grote bosbrand. Die brak er vrijdag uit en verspreidde zich razendsnel. Er is al intussen zo'n gebied van 10.000 hectare verwoest. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt ook dorpen waar zo'n 20.000 mensen wonen. Er zijn ook helikopters ingezet om die mensen te redden. Een deel van de mensen zit ook zonder stroom. En in het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Gisteravond speelden Sint-Truiden en Lommel 1-1 gelijk, nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. De aanvaller Jutrik Poepen zag het meer in zat.
5: 1-1 kwam al redelijk snel, dus dan denk je van ja, die 2-1 zal ook wel komen. Maar die bleef dus uit in de afgekeurde goal. Het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag.
3: Eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge ook nog 2-2 gelijk. Het is een warme en zonnige dag vandaag bij 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, maar tegen de tweede helft van de week halen we wel opnieuw een zomerse 30 graden.
1: M&M.
0: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
1: Charlotte Sieben.
2: Ja, dat is verschieten, hè. Ja, ik vond onze zaterdagochtend zo gezellig samen dat ik zondag toch ook eens wou proberen. Let's go.
1: 3.

0: direct met een nieuwe Cat's Eye van met Animal. The official sound of summer.
1: Nieuw in de Ultratop 50.

Get Sai. Met Animal. Ik hoop dat alles goed gaat met de groep. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar er is nu al een tweede lid van Get Sai die even pauze neemt voor de mentale gezondheid. Dat is natuurlijk heel belangrijk. We hopen dat alles goed is met die meiden. En dat gebeurt dus een week voor de release van hun nieuwe EP Wild. Wat ook wel... het is even spannend. Maar hopelijk zijn ze snel beter en snel helemaal terug. Oh. Wat gebeurt er nou? Dat gebeurt er soms. Hè. Een schuifje dat even niet werkt, dan weet je dat het live is allemaal. We gaan afscheid moeten nemen. Dat is niet erg, dat is normaal. We grow as a person en onze muziek doet dat ook. En ook deze week ben jij voor de correcte vibe gegaan. Want zometeen speel ik een song waar je terug verliefd op bent geworden met dit goede weer. Maar eerst is het even uitzwaaien naar deze songs die de Ultra Top 50 lijst deze week niet meer gehaald hebben. Oei, maar dit is echt een schuif dat niet werkt. Dat is...

0: top 50.
1: M&M. Ja, en ondertussen is mijn schuifje gemaakt. En natuurlijk kom jij terug naar deze. Het is warm en deze schreeuwt zomer. Henri Pierre.

Sun. Girl met Moving to the Sun. Ja, we moeten rustig aan naar de sun, want het was nog bewolkt. Maar ik zie hier toch door de studio dat er wat zonnestraaltjes doorkomen, hoor. 18 oktober, zet het in de agenda. Dan komt hij naar Vorst Nationaal. Ik heb het over Miles Smith. Misschien neemt hij deze mee. Jouw 47. Miles Smith en Niall Horan met Drive.

0: met Man I Need. Dat is toch een song, hè? Die Man I Need van Olivia Dean. Word je niet beu? En dat is duidelijk, want die is al het langst in deze lijst. En als ik zeg het langst, dan is dat niet 3 weken, dan is dat niet 8 weken, dan is dat niet 20 weken, nee. Dan is dat 49 weken. Dat is enorm, enorm veel. Ze doet het enorm goed, die Olivia Dean. Ze stond op 46 nu, dus doet het eigenlijk, ja, om er zo lang in te zitten, nog altijd wel echt best goed. En ik ben dit jaar naar haar gaan kijken in Vorst Nationaal. En ik vond dat echt een van de leukste concerts ooit. Dus als het aan mij ligt, dan mag zij hier echt nog 100 weken eigenlijk in deze lijst zitten. Jawel hoor.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
2: Gebeurt hier. En het
3: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: M&M.
6: Ultra Top 50.

0: Ze is nog altijd aan het rondzwieren op trapezes. Die Cammy met Nu dat je weg bent.
1: M&M. Ultra Top 50.
0: Als ik ga joggen, als ik opsta in de club. Deze song, dat is echt mijn go-to van het moment. Het is wel deels met AI gemaakt, maar het is zo'n toffe song. Ik wil eigenlijk die dans daarvan kunnen. Ik weet niet of je hem kent. Zullen we hem gewoon samen doen?

Rumors van Thomas Gray. Dat is nummertje 42. Ik had blijkbaar een fout jingletje gebruikt, maar het is dus 42. Ik ga nooit zwijgen over Freya Sky. Dat is een Engelse, ze is Brits. Deze vrouw is 16. 16. En ze heeft al zo'n mooie, sterke, gevormde stem. Ik ben er echt niet goed van. Toen ik 16 was, speelde ik gewoon nog stiekem met de poppen. Kom aan. Ze heeft nog meegedaan aan Junior Eurosong for Kids in 2022. Dat is pas geleden. Want toen was ze dus 12.

0: Freya Sky. Ik krijg hier een berichtje in de app van M&M van Milan. Die stuurt onderweg naar Elftopia. En die is zo heel mooi verkleed zelf, als een, ja, als een elfje eigenlijk. Ziet er echt super, super leuk uit. Maar dan vroeg ik mij ineens af, wat ga jij doen vandaag? Ga je iets speciaal doen? Ga je gewoon een beetje in de zetel hangen? Een goede zondag beleven? Of ga je wel degelijk echt gewoon een drukke dag hebben? Laat het mij weten in de app van M&M.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: M&M Ultra Top 50.

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam.
2: Ultra Top 50.
3: M&M.
1: Sietse stuurt: ik ga naar de Antwerp Pride. Eerste keer met mijn bestie Charlotte. Ja, ga je dan met iemand die ook Charlotte heet? Of ben ik gewoon je bestie die meegaat, die je in de auto hoort? Ik vraag het mij af.

0: Ja, 39 was dat bazaar met Ooit komt er een dag. Ja, je hebt het waarschijnlijk gezien of gehoord of gewoon, ja, het stond overal, hè. The woman is engaged. Ik heb het over Laura Tesoro natuurlijk. Als je mij nog niet kent. Hallo, ik ben Charlotte en ik scroll al eens graag op de TikTok. Allee, ik zit daar gewoon heel vaak op, hè. Kijk, het is wat het is. Voor professionele doeleinden weliswaar. Nee, maar gisteren was ik aan het scrollen en toen zag ik een heel schattig filmpje van Laura Tesoro, die haar verlovingsring eigenlijk heel trots aan een fan van haar liet zien. En ik vond dat enorm schattig. Ik vond dat nu eens echt heel lief ook van haar. Dat ze zo, ze staat echt al heel dicht bij haar fans, dacht ik. Bij de mensen die naar haar muziek luisteren. En ik was er even door ontroerd en ik wou dat even vertellen. Anyway, ze staat hier in de Ultra Top 50 op 38. Laura Tesoro met Plastic Paradise. Hier komt-ie.
1: Ultra Top 50.
2: M&M.

fertig.

0: één dik groot feest dit. Live It All van Lost Frequencies was dat. Oh mannetjes, het is een zomersdagje en ik voel het, hè. Ja, het is zo'n dagje waar alles kan. Het is zondag. Je zit misschien met je koffiekoekjes aan tafel. Je sterk koffietje erbij. En alles kan vandaag, want het wordt gewoon keiwarm. Dus het is eigenlijk gewoon te warm om iets te doen. Als in echt ja, uitputtende dingen. Dus je moet gewoon weg een chill dagje hebben. En ik ga daarvoor zorgen. Ik heb hier geweldige muziek voor jou klaarstaan. De muziek die jij heel de week gedraaid hebt zelf. Die jij de hele tijd geluisterd hebt tijdens het joggen, tijdens het kuisen, weet ik veel wat. En die heb ik hier ook voor jou. Niet vergeten ook voor te stemmen voor de MNM50 voor volgende week zaterdag. Dan ben ik er ook weer bij. En dan speel ik jouw favoriete hits waar jij dus echt voor gestemd hebt. Dat kan je doen op VRT Max op de MNM-kanaalpagina daar. Ik kreeg hier juist een berichtje binnen van iemand die stuurt Zomer van Oyalele. En die komt er nu aan.
1: Ultra Top 50. MNM.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Goedemorgen, het is 11 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Krijg je van Jannik Aerts.
10: Binnenschepen varen minder vlot door de droogte. De Rijn in Duitsland staat historisch laag door de lange droge zomer. En dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons. Veel vrachtschepen die gebruiken de Rijn als vaarroute. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch wel uitzonderlijk, zegt transporteconoom Edwin Verbergt.
11: Het is wel zo dat de records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daar ook op, de bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
10: En ook de bomen die hebben last van de droogte en de hitte. Sommige beginnen dor te worden en hun bladeren ook te verliezen, alsof het herfst is. En de bomen gaan eigenlijk in overlevingsmodus, omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn ook gevoeliger dan andere. Dat vertelt bio-ingenieur Cathy Steppen.
12: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals Spar en Den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen, zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien, dan vervolgens beuk en dan eik.
10: Gisteravond is er een brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er daar in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en daarna sloeg het over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. Ook in Heuveland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weiden was er een brand ontstaan. Er waren geen dieren meer aanwezig en de brandweer kon de brand ook snel blussen. In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Dat gebeurde op de camping van een festival. Een jongeman gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag bij zo'n 32 graden. De komende dagen iets minder warm, maar tegen de tweede helft van de week halen we opnieuw 30 graden.
13: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
8: Charlotte Siebe. Maar ja, het is een zalige zondag. Pakt uw koffietje, neemt een beet uit uw koffiekoek en ik speel uw favo muziek. Let's go, dit is 34.

0: Save My Love van Kygo. Wat een feest alweer.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Ultra Top 50.
0: Ja, de Bauza, die ken je misschien van hun hit deze zomer, Magnetic. Staat vaak in top 3's. Maar deze komt ook hoog binnen van hen. Is nog maar een maandje uit. Dat is Lose Myself. Staat op 33.

0: Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. En het is tijd voor jouw sterkste stijger.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.
0: Nou, kan het ook anders. 9 plaatsen omhoog, komt op 30. Het is Ugel en Solto met Jamaican Bam Bam.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M.
4: Ultra top 50.

0: Ik weet niet welke drugs Shakira in haar song steekt, maar er zit toch iets in, hoor. Zoe van Shakira.
1: Ultra Top 50.
2: M&M.
0: Deze zakt 3 plaatsen naar 26. Net niet over de helft. Repeat It van Martin Garrix. En Ed Sheeran.

0: op de... In Brussel, de buitenringen rond Brussel, sorry, mijn excuses. Tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem is er 3 kilometer file, 15 minuutjes ongeveer, door een defect voertuig. Dan de binnenring rond Brussel, tussen Machelen en Zaventem, daar is het 10 minuutjes aanschuiven. E17, Sint-Niklaas, Kortrijk, daar is het ook even file, tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. Daar is het 20 minuutjes. En dan nog op de E40, Brussel en Brugge, tussen Merelbeke en Drongen. Daar sta je 10 minuutjes aan te schuiven. Voilà.
1: Ultra Top 50.
2: Charlotte Siebe.

Alex Warren met een Passenger. En Luc stuurt in de app van M&M nog eens een leuke. Die Alex maakt sterke nummers. Dit is echt een oorworm. En dat was hij zeker. Ja, als je mij een klein beetje kent... Hallo, ik ben Charlotte en ik lees heel graag. Ik lees heel veel boeken. Ik heb net het boek Hart, de Minnaar gelezen. Dus moest je dat hebben gelezen, laat het zeker weten in de app van M&M. Maar ik heb onlangs nog iets anders ontdekt. En dat is de podcast. Ja, ik was er wat laat bij, denk ik. Ik heb onlangs van alle podcasts geluisterd, waaronder het Fortuin Cavalier. Maar als jij mij er een kan aanraden, stuur dat alsjeblieft in de app van M&M. En deze kan ik je ook aanraden. American Girls van Harry Styles.

Harry Styles met American Girls staat op 23, net over de helft. Maar het blijft ook gewoon een steengoede song, toch? Ultra top 50. Ja, ik vertelde je daar juist dat ik dus helemaal into de podcasts nu ben, sinds kort. Ik heb Alta Rango geluisterd, ik heb Bob de podcast geluisterd, Op zoek naar Marlotte, die was supergoed trouwens. Is wel een podcast van Nederland, maar echt een hele goede podcast. Maar die hebben allemaal wel zo wat gemeen dat die zo wat crime-achtig zijn. Toch zo een klein beetje akelig. En ik krijg nu de volksjury aangeraden. En ik weet het. De volksjury is super populair en dat moet blijkbaar een ongelofelijke podcast zijn. Maar ik heb mij daar gewoon... Ja, ik weet niet wat het is. Dat is zo... Ja, ik wil meestal gewoon het verhaal horen. En ik weet het niet. Misschien moet ik het een kans geven. Ik moet het misschien gewoon een kans geven. Waar ik ook nog benieuwd naar ben, is wat jij gaat doen vandaag op deze super warme 30 graden zondag. Wat ga je doen vandaag? Geef mij een beetje inspiratie. Zoals altijd ben ik super benieuwd. En stuur het maar in de app van

leuk berichtje gekregen van Karel in de app van M&M. Ja, Karel stuurt, ik ben op weg naar het Lemmens Instituut om een muziekkamp af te sluiten. En het Lemmens, dat ken ik, want ik heb daar zelf op school gezeten. En blijkbaar hebben daar 65 muzikanten een week lang muziek gemaakt. Wat leuk!

0: altijd grappig om deze af te kondigen. Sorry Papi, heet die van Maggie G. Toch een grappig liedje. Ja, we zijn al bijna aan het einde van het tweede uur. Dat betekent dat het laatste uur ingaat. En dan kom jij te weten wat de top 3 is van jouw Ultra Top 50. Waar heb jij het meeste naar geluisterd deze week? Welke zomerse vibe ga jij helemaal voor? Misschien is het wel ons volgend nummer. Dat is jouw nummer 19. Dat is Boston van Stella Lefty. Een goede country vibe. Mag toch?
1: Ultra Top 50. M&M.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Hele goede middag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Krijg je van Janne Kaart.
7: Binnenschepen varen minder vlot door de droogte. De Rijn in Duitsland staat historisch laag door de lange en droge zomer. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons. Veel vrachtschepen gebruiken de Rijn als vaarroute. En het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat. Maar nu is het toch wel uitzonderlijk. Er is daarom steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg. En nu er minder over water kan vervoerd worden. Maar als dat nog lang droog blijft, wordt dat ook moeilijk, zegt Peter, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
8: Wij krijgen de vraag van de klanten voor capaciteit vrij te houden, omdat er toch een sterke verwachting is dat er behoorlijk capaciteit zal nodig zijn. Momenteel is het nog een lichte stijging, maar als het droogte aanhoudt, dan verwachten we voor de komende weken dat er toch een enorme vraag zal zijn en dat het zeer moeilijk zal zijn voor die vraag te beantwoorden.
7: Ook bomen hebben last van de droogte en de hitte. Sommigen beginnen er dor te worden en hun bladeren te verliezen, alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben en sommige boomsoorten zijn ook gevoeliger dan anderen. Dat vertelt bio-ingenieur Cathy Steppen.
9: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien, dan vervolgens beuk en dan eik.
7: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er een brand ontstaan en er waren geen dieren aanwezig. De brandweer kon die brand wel snel blussen. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten om het leven gekomen toen ze een bosbrand aan het blussen waren. Een blushelikopter stortte neer en hoe dat kan is nog niet duidelijk. Er loopt nu een onderzoek. De bosbrand in het natuurgebied in Utah heeft al meer dan 450 vierkante kilometer bos vernield. Deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. Het wordt zo'n 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar enkele buien vallen met kans op onweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken en even iets minder warm, maar tegen de tweede helft van de week opnieuw wel 30 graden.
10: Een fotoboek vol herinneringen gaat

0: Charlotte Sieben.
1: Alright, laatste uurtje samen. Als je gaat joggen, kuisen, wandelen, zetelen, zet mij in je oren en dan hou ik je compagnie. Een hele goede morgen. Middag eigenlijk, hè.

0: Tomorrow.
1: Yesterday, Today, Tomorrow van Bedde. Ja, het is een dag waarin alles kan. Hè. Het is mooi weer, het is zondag, het is weekend. Dat is toch gewoon zalig. Laat zeker weten in de app van M&M wat jij allemaal gaat doen vandaag. Ik zie veel mensen die aan hun strijk ook bezig zijn. En dat remind me, ik moet dat ook doen. Maar het wordt een goede dag. Ik voel het. M&M. En deze maakt de dag toch altijd beter. I'm Good van Jelly Roll.

0: met Magnetic. Misschien is dit wel eigenlijk mijn liedje van de zomer. Ik vind het alleszins een hele goede vibe.
1: Ultra Top 50.
0: M&M. Het was deze jaar 14. Bebe Rexha en Faithless met New Religion.

0: en op VRT Max. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: M&M. Ultra Top 50. 12.

toch een beetje, het is ook een beetje druk op de weg, want op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, daar vertraag je 13 minuten. Dan op de buitenring rond Brussel, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, staat er een defect voertuig. Daarom verlies je daar 12 minuutjes. Op de E40 dan van Brussel naar Gent, tussen Afligem en Aalst, is door een ongeval 11 minuten file. En dan op de E17 van Sint-Niklaas naar Kortrijk, tussen Gent, Brugge en Zwijnaarden. Daar sta je net iets meer dan 20 minuutjes stil. Voilà.

0: Forever Young.
1: Just remember, we're forever young.
2: Van DJ-licious en Milo. En Luc Zuurtal in de app, die zomerrit, die komt er toch ergens aan?
3: Ultratop 50.
2: Ja, dat is zo. Er komen wat contesters van de zomerhit komen eraan. Zo heb je bijvoorbeeld ook de volgende. Dat is Maxim samen met Babette. Met hun hit Hoe Dan Ook staat op nummertje 8. Is misschien wel voor jou de zomerhit.

0: Teddy Swims. Met Mr. Know-it-all. Ja, we komen nu echt dichtbij, hoor. De vraag is, wat heb jij deze week het meest geluisterd? Welke muziek is dat? We komen dichter bij die top 3. Maar stuur alvast maar in de app van M&M wie volgens jou op 1 gaat staan. Ik ben altijd benieuwd.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: M&M.

0: misschien wordt deze wel zomerhit, wie weet.
1: Ultra Top 50.
0: M&M. Deze stijgt er 5 en komt zo op 5. Het is Edge of Desire van Jonas Blue en Malib.

0: brengt gewoon de zomer met zich mee. Hè. Maar, mannetjes, het is zover. Ja, we hebben twee sterkste stijgers deze week. Die zijn allebei negen plaatsen omhoog gegaan. De eerste was Jamaican Bam Bam van Ugel en Topic. En het tweede brengt ons gewoon regelrecht in die top drie. Dat is Meteor met Nooduitgang. Misschien wordt dit wel de zomerrit. Wie weet, alleszins jouw nummer drie.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, niet te schatten. Dat WK-nummer is zelfs als de Spelen gedaan zijn niet uitgespeeld. Niet veel songs doen het daarna. Shakira en Burna Boy met Die Die is jouw nummer 1. Veel plezier met Bob en geniet van het warme weer. Doei!
1: Dit is de nummer 1 in de Ultra Top 50.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Dit is Yannick Aert.
4: Het eerste ringpark rond de Antwerpse ring is geopend. In Antwerpen op Linkeroever kan je vanaf nu in Ringpark West. Dat is een van de eerste 7 nieuwe parken. Er zijn fiets- en wandelroutes die rond en ook over de ring aangelegd worden. De parken moeten de buurt leefbaarder maken voor de mensen die er wonen. Dat zegt burgerinitiatief Ringland.
5: Het is een hele belangrijke realisatie en het is eigenlijk het samensmellen van heel wat gebieden die er al waren, maar die nu aaneengeschakeld worden en die op een zo goed mogelijke manier worden afgeschermd van alle effecten van het verkeer en van de economie. De mobiliteit hier.
4: Ja, de ringparken zijn er gekomen als aanvulling op de Oosterweelverbinding, het grote project dat de Antwerpse ring volledig rond moet maken, met onder meer een nieuwe tunnel onder de Schelde. Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een Giro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar een zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk komt het door een virus dat rondgaat. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Giro Jeugd Vlaanderen.
6: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
4: In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geschrapt omdat daar een tyfoon verwacht wordt. Die heeft de oostkust al bereikt. Zo'n 100.000 mensen uit risicogebieden zijn ook al geëvacueerd. Ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de storm ook al felle regen en hevige wind op de Japanse eilandengroep Akiwa. 7 mensen raakten daarbij ook lichtgewond. Deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. Het wordt zo'n 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar enkele buien wel vallen, met kans ook op onweer. De komende dagen krijgen we dan opnieuw zon en wolken. Even ietsje minder warm, rond 24, 25 graden. Maar tegen de tweede helft van de week wel opnieuw 30 graden.
2: De zondag is van jou en Becky Hill en David Guetta geven hem meteen een duwtje in de rug. Dit is Remember.

Square Weather van The Neighborhood. Crisscross Amsterdam die heeft al jaren dezelfde truc. Ze plukken een oude melodie uit de kast en bouwen er een nieuwe hit rond. Deze keer grepen ze naar Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye van Steam uit 1969. Je herkent dat deuntje voor je het door hebt. Samen met Luisa Sons en Willy William. Dit is My Oh My.

0: Het
1: pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals.

0: Pommelien. En Atlas, en dat valt duidelijk ook in de smaak aan de andere kant van de taalgrens in Wallonië, want daar mocht ze gisteren optreden op Ronquière, zo'n festival, en daar heeft ze de fans uiteraard in de lokale taal welkom geheten.
1: Je suis très contente d'être ici. C'est ma première fois que je joue dans la partie francophone de la Belgique. Quand vous avez entendu mon accent, c'est normal. C'est parce que je suis flamand.
0: Ja, een beetje vrij vertaald of kort samengevat, want mijn Frans is ook niet zo fantastisch, maar ze zegt dus dat ze heel blij is om daar op het podium te staan en dat ze misschien wel een accent zouden kunnen horen omdat ze dus Vlaams is en niet Waals. Maar dat vinden de fans duidelijk geen probleem. Daarna vraagt ze ook over wat Nederlandstalige fans of mensen zijn die Nederlands spreken alleszins aanwezig zijn op het festival en dan wordt er ook heel luid gejoeld en geapplaudisseerd. Dus het was een feestje daar. Ik mag hopen dat het de start is van Pommelien, haar internationale carrière. Nu is de richting Frankrijk niet meer zo ver natuurlijk. Hè. Dus laten we hopen dat ze niet alleen Nederland en België, maar binnenkort ook Frankrijk mag gaan veroveren. Deze, die weten exact hoe ze de wereld moeten veroveren. Of toch zoveel jaar geleden. One Direction en What Makes You Beautiful uit 2011.

en Where Is My Husband. Het is 2:30 en op de E40 richting Kust. Het is iets voor Aalst de weg vrijgemaakt. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is het 10 minuten file rijden tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. Het verkeer moet er tot vanavond over één rijstrook doorwerken. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel. Doorwerken een kwartier extra in beide richtingen op de buitenring rond Brussel. Tussen Sint-Stevenshoorn en Zaventem. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Er zijn telkens maar twee rijstroken beschikbaar. M&M. Bokstorms.

Kings of Leon en Sex on Fire. Thibaut van de Kerkhoven, het Tielt, die ligt lang uit op een deken in de tuin met de radio erbij. En de hond, die is er gewoon bij komen liggen. En geen van de twee is nog van plan om recht te staan deze namiddag. Zo hoort een zondagnamiddag te beginnen. Nina Black en Loud, die zijn er ook bij. Dit is I Don't Know.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Eating en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
7: Schat, die kleine moet eten.
6: Onze kinderen moeten eten.
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Code yellow!
4: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
9: What's your favorite part?
10: Extra cheese.
2: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
9: On sex.
5: Op staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Code yellow!
4: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
9: What's your favorite part?
10: Extra cheese.
2: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
9: On sex.
4: Op de minst romantische nacht van het jaar.
11: The build-up.

Allee, Dua Lipa bedoel ik, hè. Na het country getint de Smoke the Pain Away zet Calvin Harris nu resoluut koers richting de dansvloer, zoals hij het wel vaak heeft gedaan, samen met Clementine Douglas. Dit is Blessings, ideaal om een klein dansje te placeren op deze mooie zondagnamiddag.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzending. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Goedemiddag, het is 2:00.
0: VRT Nieuws.
1: Met Jannik Aerts.
2: Gent speelt tegen KV Mechelen. In het voetbal speelt Gent zijn eerste competitiewedstrijd. Thuis tegen Mechelen en Sporza-collega Tom Boudeweel. Wie is er het beste gestart?
3: Het was lang evenwichtig, maar ondertussen Gent geleidelijk aan de betere geworden. Echt grote kansen zijn er nog niet geweest. Wat pogingen, dat wel, maar nog geen enkele binnen de doelpalen. Dus het is een rustige zondag voor beide doelmannen. Vandaar dat het nog altijd 0-0 is.
2: Dankjewel, Tom. En in Antwerpen op Linkeroever kan je vanaf nu in Ringpark West. Dat is een van de eerste 7 nieuwe parken. Er zijn fiets- en wandelroutes die rond en over de ring aangelegd worden. De parken moeten de buurt leefbaarder maken voor de mensen die er wonen. En deze wandelaars die kregen vandaag al een rondleiding. Ze zijn enthousiast, met hier en daar toch nog wel een puntje van kritiek.
4: De verbinding met de fiets en zo vind ik wel geweldig. En de leefmogelijkheden voor jonge gezinnen.
5: Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen voor luchtkwaliteit in kader van klimaatverandering, zal het zeker een verbetering zijn voor de stad.
6: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. Ik doe 5 kilometer zo blauw hoef en ik kom nergens niet tegen waar ik eens kan gaan zitten.
2: De ringparken zijn er gekomen als aanvulling op de Oosterweelverbinding. Dat is het grote project dat de Antwerpse ring volledig rond moet maken, met onder meer ook een nieuwe tunnel onder de Schelde. In het oosten van Oekraïne zijn er al zeker 5 doden gevallen bij gevechten tussen Rusland en Oekraïne. Ze vielen elkaar aan met raketten en drones. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn er ook zeker 4 kinderen. Bij een Oekraïnse tegenaanval zijn volgens Rusland ook al zeker 3 doden gevallen in de stad Belgorod, niet ver over de grens met Oekraïne. Deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. Het wordt zo'n 32 graden. En vanavond kunnen er wel hier en daar enkele buien vallen met kans ook op onweer. De komende dagen krijgen we dan weer zon en wolken. Even iets minder warm, rond 24, 25 graden. Maar tegen de tweede helft van de week opnieuw wel 30 graden.
1: Van Usher en Pitbull moet je nooit iets te traag verwachten. Dus krijg je iets snel van mij. DJ Got Us Fall in Love. Goedemiddag.

Tasha met Austin. Alesso en One Republic, die kennen elkaar ondertussen door en door. Of dat moet toch wel zo zijn, want dit is al hun vierde samenwerking. Na If I Lose Myself, Calling en Scars. Blijkbaar raken die twee nooit uitgepraat. Zeker niet als het gaat over muziek. En zeker niet gaat als het over echt EDM-klassiekers maken. Die intro, die keys, I love it. It is In Your Eyes.

Mr. Belt en Weasel met It's Not Right But It's Okay. Vandaag is het de slotdag van Suikerrock in Tienen. De 39e editie zit er bijna op. En op de mainstage staat vanavond een affiche om u tegen te zeggen. Suzanne en Freek die beginnen eraan om 9:15. En ze delen de headline plek van deze slotdag met Clouseau. Dat wordt nogal iets. En na dit nummer trouwens, de big hit van deze week, is er eentje van Cat's Eye en Animal. Maar eerst genieten van Als het avond is van Suzanne en Freek.

Corrie en Tom Grennan. Met Lionheart. Zometeen, I call een nationaal amazing moment met allemaal van Wim Schutaar. Eerst even kijken naar de weg, want op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is het 20 minuten file rijden tussen Gent, Brugge en Zwijnaert. Het verkeer moet er over één rijstrook door werken. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost en 10 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel ruim 20 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem en 10 minuten op de binnenring tussen Machelen en Zaventem door werken zijn in beide richtingen maar twee rijstroken beschikbaar.

allemaal genieten van het leven. Dat is een opdracht vandaag, gegeven door Wim Soutar. Henri PFR, dat is een van onze eigen producers, als in van gewoon Vlaamse, Belgische bodem. Vlaams niet, wel Belgisch. En zijn teller staat intussen op ongeveer 300 miljoen streams. Dat kan niet iedereen zeggen. Deze Sola is daar zeker de reden voor.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
4: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai.
5: Gebeurt hier.
4: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

Als je even overprikkeld bent en wil ontprikkelen, dat kan wel eens gebeuren in de maatschappij van nu, dan is Adele altijd een goed idee. Dit was Someone Like You. M&M. Jax postte op TikTok een filmpje waarin ze het refrein van de volgende song zong. En Martin Garrix die zag dat en die dacht, hier moeten wij een dikke hit van maken.

Go. Berichtje van Seppe in de app van M&M. 27 jaar uit Diest. Die is zonder plan op de fiets gesprongen met M&M in zijn oren en is onderweg naar ergens. Hij weet nog niet naar waar. Wat doe jij met de rest van je zondag? Laat dat gerust even weten in de app van M&M met een leuk berichtje of een foto. Altijd welkom.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad Inferos. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Goedemiddag, het is 3:00.
6: VRT Nieuws.
7: Dit is Jannik Aert. Wint Gent zijn eerste competitiematch. In het voetbal speelt A-Gent thuis tegen KV Mechelen. En bij de rust stond Gent 2-0 voor. En Sporza-collega Tom Boudeweel, kan Mechelen nog iets terugdoen?
8: Heel weinig. Het is een tegenvallend KV Mechelen wat we hier mogen aanschouwen in de Planet Group Arena. Eén kans en dat was na ruim een uur. En toen stond het al 2-0 na late goals van Araujo. Een hele mooie. En ook die van Vergara was een hele mooie. Twee doelpunten op 6-7 minuten tijd. Helemaal op het einde. Einde van een ontgoochelende eerste helft. Dus A-Gent lijkt de 3 punten nu al binnen.
7: Dankjewel, Tom. In Antwerpen op Linkeroever kan je vanaf nu in Ringpark West. Dat is een van de 7 nieuwe parken daar. Er zijn fiets- en wandelroutes die rond en over de ring aangelegd worden. De parken moeten de buurt leefbaarder maken voor de mensen die er wonen. De ringparken zijn er gekomen als aanvulling op de Oosterweelverbinding. Het grote project dat de Antwerpse ring volledig rond moet maken. Met onder meer een nieuwe tunnel onder de Schelde. En die parken zijn echt wel een meerwaarde. Dat vertelt René, gids bij Natuurpunt.
9: Het is een hele mooie mix van toegang. Wilde natuur, die combinatie. En er zijn heel veel fietspaden bijgekomen, 16,5 kilometer fietspaden, die ook voor wandelaars kunnen gebruikt worden. Er zijn ook nog een aantal andere wandelpaden bijgekomen. Ook wel heel belangrijk zijn ecoverbindingen, geluidsbermen en schermen, die toch wel voor een reductie van 10 decibel zorgen voor de omgeving.
7: In Spanje zijn gisteren zo'n 200 reizigers uit Italië gecontroleerd op 6 grote luchthavens. Spanje voerde die paspoortcontroles in omdat Italië gelijkaardige controles doet bij reizigers uit Spanje. Het komt allemaal door de situatie in Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. 10.000 mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee tot in Ceuta te geraken. Op Marokkaanse socials wordt er intussen ook opgeroepen om volgende zaterdag opnieuw naar Ceuta te trekken. En Italië wil de controles daarom zeker nog tot dan doen. Deze namiddag zon en wolken bij 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar wel enkele buien vallen met kans op onweer. De komende dagen krijgen we nog vrij zonnig weer en even iets minder warm dan, maar tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. M&M.
10: Het warmste moment van de dag is begonnen, zo'n 28 graden. En Camille die zingt daar dwars doorheen. Dit is geen tranen meer over.

5 Seconds of Summer. And She Looks So Perfect. Joris van Dammen uit Eindhoven, die staat met zijn handen in de aarde. De tuin moest er vandaag aan geloven, stuurt via de app. En Chris Lambrechts uit Bilze, die trekt straks met de kleinkinderen het bos in. Met een ijsje achteraf. Ja, dat hoort bij de zomer, hè, zo'n ijsje. En deze ook van Ugel en Solto. Jamaican Bamba.

Luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB+ en op VRT Max.

Sarah en How Beautiful This Life Is. En gisteren was er een nieuwe aflevering van VRT Zomerrit op VRT1. En wie ze gemist heeft, ja, die kan hem gewoon terugkijken op VRT Max natuurlijk. Hè. Een van de genomineerden dit jaar is Milk Inc. met Madison. Die hoor je straks nog hier passeren. Eerst op Monsters, A Man, Little Talks en Harry Styles met American Girls.

Dikke schijfjes, die krijg je ook op zondag. Het is exact 3:30 op de E40 richting kust. Vertraagt het verkeer tussen Brugge en Loppem. De afrit is er versperd door een ongeval. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk een kwartier file rijden tussen Gent, Brugge en Zwijnaarden. Het verkeer moet er over één rijstrook doorwerken. Om de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En 20 minuten file op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem doorwerken.

0: Marlies Deloor uit Singhem, uit 26 jaar, die stuurt een berichtje in de app van M&M. Hey M&M, wij zijn Kaiza Huizen en zijn momenteel op kamp in Nieuwpoort. We spelen vandaag 1 tegen allen en een van de opdrachten is op de radio komen. Dus het zou heel leuk zijn mochten jullie ons heel even kunnen vernoemen. Bij deze is dat gebeurd. Ik zie ook een hele leuke foto van waar jullie zitten. Amuseer jullie, dat gaat zeker lukken met de muziek die ik nog heb klaarstaan. 3 dikke hits na elkaar. Topic en Becky G met Sorry Papi, Rihanna met Only Girl en als afsluiter Majestic en Boney M met Rasputin.
1: M&M. Hallo, ik ben Robin van de Radio en ik ben al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe radioseizoen. Zelfs hier, op het strand van Blankenbergen, ga ik op zoek naar leuke gasten. Hallo! Fantastisch, tot in de studio!

Poetin. Voor de clip van de volgende song trok Damiano David naar een echte Italiaanse gevangenis met zichzelf in de rol van gedetineerde. Je moet het maar willen doen voor een videoclip, maar everything for the art natuurlijk. Hè. Dit is Next Summer van Damiano David.

Er is een spookrijder gesignaleerd, dus even aandacht daarvoor. Rij je op de A19 van Ieper naar Kortrijk in de richting van Kortrijk, dan kan je in de ruime omgeving van Menen een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts aan en haal niet in. Nog eens opnieuw, er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de A19 van Ieper naar Kortrijk in de richting van Kortrijk, dan kan je in de ruime omgeving van Menen een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts aan en haal

Noor die stuurt een berichtje in de app van M&M. Is heel blij met de muziek hier op M&M vandaag, omdat ze aan het genieten is aan het zwembad buiten in de tuin. Heel belangrijk om dat af en toe te doen. Afkoeling zoeken, zeker als het zo'n bijna 30 graden is. Het is dan wel bewolkt, maar we maken er het beste van. Nu met Shepherd.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.

0: Отчествих. Goedemiddag, het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Dit is Jannik Aerts.
2: Er worden veel zwemlessen gegeven in open water. Ja, vanaf volgende zomer is zwemmen in meren en plassen bijna overal toegelaten, tenzij een bord zegt dat het niet mag. Zwemmen in open water is ook anders dan in een zwembad en je moet rekening bijvoorbeeld houden met de stroming, de wind en temperatuurverschillen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren vandaag tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Ze vertellen waar je dan ook op moet letten in het open water.
3: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt en als je gaat zwemmen dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar dat je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voren kijken. Zodat je weet naar waar dat je naartoe gaat.
4: Ja, check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
2: In New York zijn een vrouw en een baby omgekomen nadat hun boot was omgeslagen. Het ongeluk gebeurde vlakbij Liberty Island, het eiland waar het vrijheidsbeeld staat. In totaal zaten 14 mensen in de boot. 12 mensen werden levend uit het water gered. En de vrouw van 27 en de baby van 5 maanden oud werden later gevonden, maar zij overleefden het dus niet. Waarom die boot omsloeg is nog niet duidelijk. In het voetbal heeft Agent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Sporza-collega Tom Boudeweel volgde de match.
5: Een verdiende overwinning voor AA Gent, dat genoeg had aan een efficiënte slotfase van de eerste helft. Gekruid met 2 mooie doelpunten, een volley van Araujo en ook een fraaie afwerking van Vergara. Veel meer viel er niet te beleven in een trage eerste periode en spektakel. Dat bleef ook uit na de pauze. Gent controleerde, dreigde af en toe en Mechelen was te zwak om voor een ommekeer te zorgen. Veel werk dus nog voor coach Van der Wiest en de sportieve leiding van KV. Gent opent in België met een zege en is al 4 wedstrijden ongeslagen zonder tegendoelpunt.
2: En ineens start de laatste rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Nederlandse Demi Vollering begint als leidster aan de Tour. Maar haar voorsprong op de tweede in het klassement is maar 8 seconden. En toch is ze klaar om haar gele trui te verdedigen, zegt ze.
6: Ik ben klaar voor van begin tot eind vol gas te gaan. Maar alsnog ook niet te gefixeerd zijn op het winnen. Uiteindelijk moet je uitgaan van niks en hopen op alles. En dat is het.
2: Deze namiddag bewolkt met hier en daar nog een beetje zon bij 32 graden. Nu vanavond kan er hier en daar een bui uitvallen, mogelijk ook met onweer. Morgen eerst zonnig, later op de dag meer wolken, maar zo goed als droog en dan 30 graden.
0: Deze is voor alle fearless bitches en alle kings and queens. Jouw 4 uurtje wordt verzorgd door Ava Max.

Maroon 5 samen met Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Echt een topstem heeft die Christina, wou ik zeggen. Vanavond, van 9 tot 10 uur, neemt Dino hier de knoppen over op M&M. Zij won dit jaar M&M's Touch DJ en daarmee ook haar eigen show op deze zender. Dus zet je radio straks zeker nog een keer aan.

0: amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

Ik heb even een hele belangrijke boodschap. Want als jij op deze zondag gewoon moet werken, jij die de boel aan het rechthouden is, dan heb ik voor jou nu een cadeautje. Dit is... Katy Perry en...

Zometeen Justin Timberlake. Eerst is het bijna 4:30 richting binnenland. Een kwartier extra op de E40 tussen Jabbeke en Oostkamp. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. 10 minuten tussen Gent Centrum en Zwijnaarden doorwerken. Het is 20 minuten file rijden op de buitenring rond de Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem doorwerken.

0: Ladies, good morning.
1: Het is zowel geen avond als geen morning. Justin Timberlake is een beetje in de war. Kan misschien komen door die mooie vrouwen. Señorita, een oude maar een goeie. Twee grote namen uit de band die elkaar opnieuw gevonden hebben zijn Kygo en Griffin. Die maakten eerder al een nummer samen. En nu zitten ze voor het eerst terug samen met Save My Love.

Taylor Swift en Style. Miles Smith die bracht in juni zijn allereerste album uit, My Mess, My Heart, My Life. Dit is Stargazing, staat ook op dat album.

Omart en Zoe Levi met Tranen van Goud. Ze beleven alle twee een hele leuke dag op Suikerrock vandaag in Tiene. Aaron die stond daar deze middag om 3 uur op de mainstage. Zijn allereerste keer op Suikerrock. En Zoe die mag daar straks om 6:20 de Palace in. Als jij erbij bent vandaag, geniet ervan! En nu is het tijd voor toch wel de populairste BTS'er van het moment, denk ik. Jungkook samen met Latto. Dit is 7.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
4: What's your favorite part?
5: Extra cheese.
6: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
7: Of sex.
3: Op de minst romantische nacht van het jaar.
5: Gebuild up.
6: De enige

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
5: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Goedemiddag, het is 5 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Yannick Aerts. Let op voor grote hinder op de E19 richting Brussel. Want morgen starten er werken aan de verbinding met de Brusselse ring in Machelen. Het brugdek wordt daar volledig gestript en heraangelegd. En die werken duren tot eind september. Het agentschap Wegen en Verkeer raadt dan ook aan om de buurt te vermijden als je kan.
9: Wel, al wie hier niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
7: Ja, ook in Rumst beginnen morgen werken op de E19 die 2 weken zullen duren. En in Mechelen Noord wordt de brug over de E19 ook hersteld. Er worden veel zwemlessen gegeven in open water. Nu zwemmen in meren en plassen vanaf volgende zomer bijna overal is toegelaten, tenzij een bord zegt dat het niet mag. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren vandaag tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Scheldedokken. En deze tieners vertellen wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
10: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
7: Ja, check de temperatuur en ook de diepte voor je het water inspringt. Zorg dat je al niet alleen bent en kijk ook altijd goed waar je naartoe zwemt. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn ze bezig aan de korte, maar toch wel lastige slotrit in Nice. En Sporza-collega Jonas Maas, is de gele trui van Demi Vollering al aangevallen?
11: Nee, Yannick, dat is niet gebeurd. Op de eerste beklimming van de Col d'Aise, die vandaag 4 keer moet beklommen worden. De rensters rijden nu een 2e keer naar boven. En Nivia Doma zet haar ploeg wel aan het werk. Nivia Doma die 8 seconden moet goedmaken op Vollering. Dat zorgt er wel voor dat het peloton al fel is uitgedund. Zo geen kopeckie meer voorin. Maar alle klassementsvrouwen en dus ook gele Demi zijn wel nog mee. Het mag en het moet dus nog wat meer zijn om Vollering uit die gele trui te rijden. We hebben nog 70 kilometer te gaan. En dan tot de top van de Col d'Aise nog 2,5 keer die klim. En dan weten we dus straks wie deze Tour bij de vrouwen zal winnen.
7: Dankjewel Jonas. En dan gaan we naar het voetbal. Want daar zijn op dit moment 2 wedstrijden aan de gang. Racing Genk, daar staat het bij de rust 0-1 voor tegen Zulte Waregem. En in Charleroi tegen Oud-Heverlee Leuven, daar staat het 1-1. Waar Leuven speelt wel met een man minder na een rode kaart. Eerder vandaag won A-Gent zijn eerste match van het seizoen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. En Gent-trainer Rick de Mil is wel blij met de goede start. Nochtans kreeg zijn ploeg nog voor het seizoen al heel wat kritiek.
12: Ik heb een aantal dingen gelezen voorbije week, waar dat ik dan wel een stuk mee moet lachen. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben, maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
7: Vanavond is er hier en daar een regenbui of onweer mogelijk, maar wel nog altijd bij zeer zachte temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken, maar wel zo goed als droog. En dan halen we opnieuw 30 graden. M&M.
13: Een icoon in de Vlaamse muziekwereld is jarig vandaag. Wie, dat ontdek je zometeen na Jennifer Lopez en Oscar de Wolf.

Vandaag moet het feest zijn bij Willy Sommers thuis, want hij wordt 74 jaar. En er is nog een reden om te vieren, want zijn grootste meezinger bestaat dit jaar 20 jaar. Laat de zon in je hart. Hij zegt het zelf het mooist, van de kleuterklas tot bij de okra. Iedereen kent het en iedereen zingt het mee. En nu is het aan jou om het mee te doen.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. M&M.
3: En in spanning wachten we af tot I'm Good begint van David Guetta. En Bebe Rexha.

0: I'm good, I'm feeling alright. Zeker zo meteen, want dan komt de Big Hit van deze week nog eens door jouw boxen. Animal van Cat's Eye voor de laatste keer, want morgen is er natuurlijk een nieuwe Big Hit. Nieuwe week, nieuwe Big Hit. Eerst nog deze. Een beetje tot rust komen met Louis Capaldi en Someone You Loved. Een beetje de emotionele tour op deze zondagavond voor jou. Zometeen dus Cat's Eye.
1: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

DJ Lishes en Armin Paul. Het is bijna 5:30 richting binnenland. Bijna een half uur extra op de E40 tussen Jabbeke en Sint-Denijs-Westrem. En een kwartier op de E34 tussen Westkapelle en Damme. Ook op de Antwerpsring richting Nederland een kwartier extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Elders enkel lichte vertragingen.

Shakira en Whenever Wherever. Veerle Boogaard uit Scherpenheuvel die heeft erover al aanstaande vanavond door tot kip met appelmoes voor 5 man. Goed dat je nu al begint te koken. Tegen 6 uur staat er eten op tafel. En nu op tafel, Alex Warren, Fever Dream.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

De stem die je zometeen hoort, dat is er eentje van de Keniaanse zangeres Sophia Nzau. Zurb die bouwde daar een track rond, liever. En die ging de hele wereld rond. Dit is Mwaki.

Teddy Swims. En als je straks discussies wil vermijden met die Mr. Know-it-all op de zetel, dan heb ik al een tip voor jou. Je hoeft niet meer te kiezen. Je kan gewoon de zomerritshow van gisteren terugkijken. Ideaal als je ook zin hebt in een feestje op zondagavond, want Gert Frost en James Cook zitten er onder andere in. Ook DJ Lisha samen met Milo. Ideaal als je niks meer moet doen vanavond, gewoon even die zomerritshow opzetten op VRT Max. Dit is Pommelien Thijs.

0: you, I guess you moved on really easily. Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
4: Het komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Gebeurt hier. En het
5: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
6: Het gebeurt hier. Maar ook het
7: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
6: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
8: Let op voor grote hinder op de E19 richting Brussel. Want morgen starten daar werken aan de verbinding met de Brusselse ring in Machelen. Het brugdek wordt daar heraangelegd. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
9: Ik wil zeggen dat we alles strippen tot op de waterdichting. En van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting. En daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt.
8: Ja, de werken daar duren tot eind september. Ook in de Rumst beginnen morgen werken op de E19. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen Noord wordt de brug over de E19 dan weer hersteld. En dan gaan we naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, want daar zijn ze bijna aan het einde van de laatste rit daar bij de vrouwen. Sportsa-collega Jonas Maas, is de gele trui van Demi Vollering al in de problemen gekomen?
10: Eigenlijk niet, Yannick. Het zijn voorlopig vooral kleine prikjes op de Col d'Aise die in totaal 4 keer moet beklommen worden vandaag in de slotetappe in Nice. Het lijkt dat de uitdagers van Vollering met de Poolse Nivea Doma op kop alles opsparen voor zometeen de laatste, nog iets zwaarder beklimming van de Col d'Aise. Met Marlen Royster, derde in het klassement, moeten we geen rekening meer houden. Zij kon niet volgen bij de tweede klim en viel dan ook nog eens in de afdaling. Eet is wel weggereden uit de groep met de favoriete nummer 10 uit het klassement, Isabelle Holmgren. Zij rijdt nu een minuut voor de andere klassementsvrouwen uit. Maar de Canadees is niet echt een bedreiging voor Vollering of Nivea Doma, die dus straks zal moeten proberen om die achterstand van 8 seconden goed te maken op de laatste keer de Col d'Aise.
8: Dankjewel, Jonas. In het voetbal is Racing Genk het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag. Genk stond nog lang 0-1 voor bij Zulte-Waregem. Maar op het einde kon Zulte-Waregem nog winnen met 2-1. Charleroi versloeg dan weer Oud-Heverlee Leuven met 3-1. Waar Leuven moest meer dan een uur ook met 10 spelen na een rode kaart. En eerder vandaag won AA Gent ook nog met 2-0 van KV Mechelen. En Elliot Crestan kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur in zijn hamstring op in zijn bovenbeen. En moet dus stoppen en kan niet meedoen. Op de 800 meter was Christian een kanshebber op een medaille. Vanavond is er hier en daar kans op een regenbui of ook onweer. Bij temperaturen vannacht zeer zacht, tussen 18 en 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog. En dan wel nog altijd zomers warm tot 30 graden.
11: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
0: Replay. De beste hits van het moment hoor je hier en nu in jouw Ultra Top 50. En eerst hoor je de songs die vorige week in de top 3 stonden. Welkom!
11: Ultra Top 50. Dit stond vorige week op nummer 3.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
4: Replay.
5: MNL 40. 7 uur liep de apotheek binnen. Want

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ans in Veros.
4: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Vandaag was ze in Nice opnieuw de sterkste. Jonas Maas, we mogen dus wel spreken van een terechte toerwinnares.
8: Zeker en vast. De puntjes op de i van Demi in deze slotetappe die lang gesloten bleef tussen de klassementsvrouwen. Enkel Marlen Royster, de Zwitserse die derde stond in het klassement, moest al snel lossen. En ze viel ook dan nog eens in de afdaling van de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe. Op de vierde en laatste keer dat de rensters die col moesten beklimmen, probeerde Nivia Doma het wel. Zij moest nog altijd 8 seconden proberen goed te maken op Demi Vollering. Maar ze kon de Nederlandse niet lossen. En in de laatste kilometer versnelde Vollering dan zelf op die beklimming. Nivia Doma moest daar en dan het hoofd buigen voor gele Demi. Die nu dus voor een tweede keer de Tour wint. En na winst ook al in de Giro, de Ronde van Italië. En in het voorjaar de omloop, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Mag ze echt wel spreken van een Grand Cru wielerjaar.
7: Dank je wel, Jonas. In het voetbal is Anderlecht op dit ogenblik bezig aan zijn eerste competitiewedstrijd. Het ontvangt La Louvière. Na een half uur is er daar nog niet gescoord. Eerder vandaag heeft Racing Genk zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verloren. Het stond bij Zulte Waregem nogthans lang 0-1 voor, maar kreeg in het slot nog 2 tegendoelpunten. 2-1 dus voor Zulte Waregem. De ontgoocheling bij Genk-speler Brian Heijnen is groot.
9: We hadden gehoopt om het seizoen beter te openen. We stonden er ook goed voor, maar ik denk door één vrije trap laten we ons hangen en krijgen we ook nog de tweede binnen. Ik denk gewoon dat we niet ontgoocheld mogen zijn als die bal of die vrije trap binnen gaat. Uiteindelijk zijn er nog 10 minuten te spelen en is het aan ons om terug te vechten voor de 3 punten.
7: Charleroi versloeg ook Oud-Heverlee Leuven met 3-1. Leuven moest meer dan een uur met 10 spelen na een rode kaart. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van zijn vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. En morgen starten grote werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Die werken gaan verkeershinder geven, want het zijn ingrijpende werken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
10: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alles strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt.
7: De werken duren tot eind september en vallen samen met werken op de E19 in Reims die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
12: Replay. Genieten van een zomerse avond als deze doe je het beste met goede muziek. Je hoort nu de hits in de Ultra Top 50 nog eens allemaal opnieuw.
11: The official sound of summer.
12: NNL. 35.

0: Goedenavond, het is 8:00. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Ze zette de puntjes op de i door ook de slotetappe in Nice te winnen. Het verslag is van Jonas Maas.
1: Demi Vollering verdedigde een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Nivea Doma, maar ze is nooit in de problemen gekomen vandaag. Dat was wel zo voor de Zwitserse Reusser, derde in het klassement, zij moest al snel lossen, viel dan nog eens in een afdaling en tuimelde zo zelfs uit de top 10. Op de laatste keer de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe, was het een echte tweestrijd tussen Vollering en Nivea Doma, maar de Poolse kon net voor de top een versnelling van Vollering niet beantwoorden en de Nederlandse reed zo solo naar haar derde ritoverwinning en ook eindzege in deze Tour. Demi Vollering wint zo voor de tweede keer in haar carrière de Tour en met dit jaar ook al winst in de Ronde van Italië, de Omloop, de Ronde van Vlaanderen en dan nog eens de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik ook, mag je spreken van een echt Grand Cru wielerjaar.
0: De Palestijnse militie Hamas roept de Amerikaanse president Donald Trump op om druk te zetten op de Israëlische premier Netanyahu, zodat die Trumps vredesplan toch aanvaardt. Israël kondigde vandaag aan dat het zich pas wil terugtrekken uit Gaza nadat Hamas volledig ontwapend is. Volgens het vredesplan zou Hamas zijn wapens overdragen aan een nog aan te stellen Palestijns bestuur en zou Israël zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu. Hamas ging eerder al wel akkoord met het plan. In Frankrijk is een squishy ontploft in het gezicht van een 8-jarige jongen. Het kind liep tweede graads brandwonden op. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel. Het is een erg populair anti-stress speelgoedje bij jonge kinderen. De Franse autoriteiten onderzoeken nu of er sprake is van een defect aan het product. Als het nodig is, wordt er een teruggroepactie opgestart. Het is niet de eerste keer dat dit soort speelgoed in opspraak komt. In het voetbal opent Anderlecht op dit ogenblik zijn nieuwe seizoen in eigen huis tegen La Louvière. Maar Olivier de Wilde, het dreigt een valse start te worden voor Paars-Wit.
2: Wel, voorlopig is het maar een punt dat Anderlecht pakt. Want zowaar, ze zijn zowaar op gelijke hoogte gekomen. Zowaar op achterstand gekomen na 10 minuten in de tweede helft via Issa tegen La Louvière. Maar een minuutje of twee geleden heeft de jonge Joshua Ngakana een puikenpartij omgezet tot ook nog eens een doelpunt. En dus voorlopig de 1-1. Maar Anderlecht is dominant. Creëert te weinig, ja, met uitzondering van dat ene doelpunt nu net natuurlijk. Maar ik denk dat de Anderlecht-fans toch liever hebben dat hier met 3 punten wordt besloten tegen La Louvière. Ze hebben nog 20 minuten om dat te doen en dus nog 1 doelpunt te maken. Want voorlopig is het 1-1 tegen La Louvière.
0: Dankjewel, Olivier. En ook Antwerpen is niet de best gestart. Het staat bij de rust in eigen huis 0-1 achter tegen promovendus SK Beveren. Eerder vandaag miste ook Racing Genk zijn start van het nieuwe seizoen. Het verloor bij Zulte Waregem met 2-1. Charleroi won wel van Oud-Heverlee Leuven met 3-1. En Leuven speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart. Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
4: Replay. En juist, de soundtrack maakt alles leuker en jij brengt jouw zondagavond door met de allergrootste Ultra Top 50 hits.

dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 9 uur, een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Ierland heeft de vermeende leider van een crimineel kartel in handen. Daniel Kinahan, een Ier van 49, werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie geleid hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel geldt als een van de machtigste criminele netwerken van Ierland, met een geschat vermogen van meer dan €1 miljard. De bende zou zich schuldig gemaakt hebben aan drugshandel en zou betrokken zijn bij verschillende moorden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalde Bol de brillen van zijn website. In het voetbal heeft Anderlecht in extremis puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Na een laat doelpunt versloeg het in eigen huis La Louvière met 2-1. Het verslag is van Olivier de Wilde.
1: Een collectieve oef ging door het Lottopark dankzij een ultieme winning goal van Bertaccini. Dominant, ja, dat was Pas Wit in de eerste helft wel, maar kansen, nee, dat creëerde het nauwelijks. En na de pauze ging het helemaal fout, want via Issa kwam La Louvière op 0-1. Het moest nadien wel met 10 man voort door een tweede gele kaart voor Ito. Anderlecht kon daardoor vrijer zoeken en vond de gelijkmaker dankzij nieuwe chouchou Joshua Ngakana. En dan dus toch die logische bevrijding via invaller Adriano Bertaccini helemaal in het slot. Anderlecht begint dus met een zege, maar niet met een schoonheidsprijs.
0: En op dit ogenblik speelt Antwerp nog tegen promovendus SK Beveren. Het is zo pas op 2-1 gekomen door een doelpunt van Frey. Er zijn nog enkele minuten te spelen. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit in Nice overtuigend en liet de Poolse Nivia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Vollering had haar zinnen gezet op de slotrit, omdat ze duidelijk wilde maken dat ze niet de Tour zou winnen door het incident van gisteren tussen haar ploegmaten en Nivia Doma, maar op eigen kracht.
2: I wanted to make it clear that we didn't win because of an incident yesterday. That's not what I believe in. I wanted to make it clear that we as a team deserve to win a beautiful Tour de France femme, but humble and with pride.
0: Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee is dat 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Dit is een uur lang de winnaar van M&M Starter DJ 2026.
4: Dino.
5: Official sound of summer.

0: is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan zo net voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugtrafiek en wapenhandel met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 jaar zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 vanavond om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. Twee tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op. De andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken op een knooppunt waar het zo al druk is. En dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt het een heel druk punt.
0: De werken duren tot eind september en vallen deels samen met werken op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel. Die werken zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Sport. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
2: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
0: Ook Anderlecht flirte met puntenverlies. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paars-Wit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht had niet zo'n lastige openingswedstrijd verwacht.
3: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden. Zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
0: De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit vanavond in Nice overtuigend en liet de Poolse Nivia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Voor Vollering is het de eerste keer dat ze een rit in de Tour wint in de gele trui. Ze heeft er dan ook van genoten.
4: Bah, ik kon er wel van genieten. Zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen. Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Het weer, vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen boven 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Simon.
1: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In het zuiden van Spanje woedt een grote natuurbrand die richting Sevilla dreigt te trekken. Het vuur brak gisteren uit bij de plaats Niebla in Andalusië en heeft al ongeveer 8000 hectare verwoest. Bijna 500 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. 560 brandweerlieden, militairen en hulpverleners zijn er aan het werk. Er zijn ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn minstens 6 mensen omgekomen en 27 gewond geraakt. 4 flatgebouwen raakten beschadigd. Op sociale media zijn beelden te zien van meerdere branden in de stad. Belgorod ligt op zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is een belangrijk bevoorradingspunt voor het Russische leger. Oekraïne valt de stad vaker aan. Rusland meldt ook droneaanvallen op 2 havensteden aan de Zwarte Zee. Indonesië heeft 1,3 ton drugs in beslag genomen. Het gaat om ketamine met een totale straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in Indonesië, een land in Zuidoost-Azië. De drugs lagen in een schip dat van Thailand kwam. De Indonesische inlichtingendiensten hielden het schip al maanden in de gaten. 8 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze komen uit Myanmar en Taiwan. Maar Indonesië weet nog altijd niet voor wie de drugs bestemd waren en van waar ze komen. Bij een vuurwerkfestival in de buurt van de Spaanse stad Benidorm zijn vorige nacht 27 gewonden gevallen toen een vuurpijl afweek van zijn baan en in het publiek op het strand terecht kwam. 11 mensen moesten met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht. Het spektakel lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag net kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Sommers is opgelucht.
2: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, de 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
1: Ook Anderlecht maakte het spannender dan nodig. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paarswit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht vond het een lastige openingswedstrijd.
3: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden, zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
1: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedenavond, het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Straks beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken en dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt en we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: De werken zullen tot eind september duren. Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. En die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Ude, zo'n 40 kilometer ten noorden van Eindhoven. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakten iets voor 6 uur om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. 2 tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op, de andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsebrillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsebril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag, die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsebril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalt Bol de brillen van zijn website. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig netwerk dat zich bezighoudt met drugstrafiek en wapenhandel, met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de valreep kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn 2e doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Verdediger Rijn van Helden vond de eerste wedstrijd van het seizoen al meteen een erg lastige.
2: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dan gaat allemaal niet troef de eerste wedstrijd van het seizoen. De Beveren dat ook vrij goed deed. Ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
0: Ook in Anderlecht was het moeilijker en spannender dan misschien verwacht. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft kwam Paarswit terug. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Voor Ali Mamar van Anderlecht was het een verdiende overwinning.
3: Nee, zeker. Voilà. We zijn blij met de overwinning. Goede reactie getoond in de tweede helft. Het was een beetje moeilijk met weten dat Louvière met 5 man achter speelt, laag blok. Het is altijd moeilijk om die spaties te vinden. Maar de reactie was goed. We zijn blij met de overwinning, een verdiende overwinning.
0: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm, de dagen daarna opnieuw heet, met temperaturen tot 35 graden. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT-nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië in het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou kunnen trekken. De brandweer probeert daarom te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Ook in Frankrijk blijven bosbranden ontstaan. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd nadat de voorbije dag een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Uit voorzorg werd ook een snelweg afgesloten. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 plusvliegtuigen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt en we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen veilig zijn. Door de gedeeltelijke zonsverduistering woensdag was het aanbod aan eclipsbrillen op de website van Bol sterk gestegen. Maar niet alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden voldeden aan de nodige veiligheidsvoorwaarden. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
2: Je weet als het publiek er hier achter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. En het is jammer. Nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel lang op de andere kant getoond hebben en dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond de 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.